0: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
1: Laten we heel zuinig zijn op de natuur. Laten we heel zuinig zijn.